wonderful Jesus Christ se me kan cho so odo de wutie bia e sense onim adwe.